0: radio.
1: Et lui, a bien sept.
0: Q Music Now. Internet radio.
2: Nayo! Nayo, on va y aller, Greg? Non, mon cher, je suis pas d'accord parce qu'on est rien à tout bas. Als je als nu een gas heet, hun niet eens en ik het jaar zijn, je noemt maar niet met ons alleen. Ja, je schrijft als je nog mij volgende doet, allemaal zoet, wie de ben. Radio doet, allemaal boekie boekie, ja. Dan ben je dat len.
3: Bomba mi corazón, boom. Bomba mi corazón, boom.
2: Shake the room. Als mij kan het allemaal leven, dan kan ik ook jou zo'n boom.